0: Ons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

0: Traffic. Wel, het is tijd voor de eerste en even oggend. Het is jouw verkeersnieuws bulletin in 2 voertuigen.
1: Waar zijn mensen?
0: Het is woensdag. Het is klein zaterdag. Het is, ja, ik niet iets om voor je te zeggen, behalve dat mensen dat die ochtend afvat.
1: Klinkt na een great idee. Moet net hier proberen om door die tunnel te gaan als jy met een swaarmotor voertuig rij nie. Die genote tunnel is gesluit vir swaarmotor voertuigen, dis by die N1 ingaande en uitgaande en is as gevolg van baie sterk wind. Dis die enigste ambtelike kennisgewing wat ek het, maar intussen kan jy nog die N1 gebruik, dit is stad toe, en hier van Cape Gate af het jou 27 minute om tot daar te kom, 46 van die Parel af, van Somerset West aan 40 minute, Malmesbury af stad toe en ook Stellenbosch toe 52, van Tableweer af 23, Vishoek, goeiemorgen, 34 minute vir julle stad toe, en Abu Dhabi na Dubai, 1 uur en 20 minute.
0: Hoi, dankie Marisa, dis dit, vir die verkeer van nou, nog verkeer in die volgende half uur, ons het vir sport op pad, dis volgende met Johan Ferreira, so die volgende 10 minute of wat, Zach Bryan en Kings of Leon, vat hier daar in, stoek vir Van Halen en The Black Eyed Peas vir die sport.

0: Dis rou, dis rock and roll, soos wat het behoort te klink. Dit is Bon Jovi. Proper band met a proper drummer en a ordentlike gitaarspeler. Jy sal onthou vir Richie Sambora.
1: Ja. Dat was een mooi man voor ons vrouwens om naar te kijken in die 80-90's. Jo!
0: Dat was een mooi vrouw, so ek Richie Sambora was getrouwd met, wat is haar actrices van? Heather Locklear.
1: Heather be thy name!
0: Heather be thy name. 18 minuten na 6 in die morgen. Gaan ons breng bij verkeer.

vir my so nie En dis miskien soos een story uit die huis genoot My het een aanskielik vir my weggestoot En in die reewiel mirror jou gezicht gekyk En gesê miskien moet ek gelukkiger lyk En daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie Ek het gevoel om my hart

weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Dion Groot Dans in Afrikaans Bok Radio Bok TV. Het bring ons aan 9 uur toe. Goeiemorgen, welkom by Afskop aan die Gebring deur Halfway Tiger Vallei. Het is tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Martin, Yulandi, and

per mai. Sus blut până mai ies iai. Jou groet echo steeds in mij. Oshihana, hoor tot ek jou krijg.

is Bokkeradio 25 minute voor 3. Ronaldo. Droom te klein. Nooit te klein droom nie. Droom groot. Yes, dankie daarvoor. Dit is Bokkeradio. Sokkertijd.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bokraad.

0: music von Tamlin Wessels. Das nicht so deep, nee. Is
1: het niet zo diep, ja.
0: Is niet.
1: Kan meer voor mij, is niet zo diep.
0: Is het ook gewoon die gehoord van 9FM. Die is uitklokken doorgebrengd hier in NMI. De Jouta, ons heeft nog zijn poort vrouw weer. En jou letterlijk een quiz.
1: Letterlijk een quiz.
0: Ze heeft voor jullie ingehoord. Ze is een oor van Nieuweland.
1: Baie goed gevaar, yes. Met die hulp van Zian.
0: Jawel, dit is voor ons uitzaai van onze mensheid voor ons pizza's gegeven.
1: Ja, it's a win-win.
0: Natuurlijk. Oké, so ons zit 60 secondes terug op jouw doosie. Daar was nog een paar vraagjes oor. So wanneer ook al hier reg is. Oké, hopelijk. Ja.
1: Is jy reg?
0: Ja, ek is reg soos wat ek fysisch moeilijk kan wees.
1: Goed, want jy kan nie nou oor my skouer loer nie. Kan jy, Zian? Sims? Ja, nee, nou het jy probleme, my vriend. Nou het jy probleme.
0: Ons kyk.
1: 1, 2, 3. Waterland het Lissabon as sy hoofstad?
0: Portugal.
1: Okay, ek
0: weet Lisbon, al, Lisbon.
1: Ja, ja. Lisbon, Lisbon.
0: Ja, nee, vat jou tijd. Dus we gaan net ooit teen die oorloosie. Dit is fijn.
1: Springbokskopper, André Blank.
0: Kollard.
1: Ja, goed. Griekse god.
0: Ek weet, ek is reg. Ek kan maar aangaan.
1: Jy maak met my serie, stop dit. Griekse god, wat die god van die see was. Voormalige
0: Poseidon, Poseidon. Okay, ek kan nie hoor wat Louis sê nie. Ek het oor van
1: Louis! Waar is een vrou as een mens? Een vrou nodig het voormalige Suid-Afrikaanse staatspresident. Hier is bezig my handheid te ruk. Focus, gaf my. Kijk van my kind, focus. Yes. Voormalige Suid-Afrikaanse staatspresident.
0: Okay. Okay.
1: Sangeres achter so, so what? So what and raise your glass. Pink. Jy moet dit weet, as hy. Sport wat op perde gespeel word en behels bal en hamer, okay? Italiaanse harde kaas word dikwels oor pasta gerasper.
0: Parmesan.
1: Asai. Geel Pokémon karakter.
0: Pikachu.
1: Baie mense noem my dit. Legendariese sangers wat bekend.
0: Ek weet nie, is elektris nie.
1: Elektriese kind. Legendariese sangers wat bekend is as die King of Rock and Roll.
0: Zeg geweer.
1: Legendariese sanger wat bekend is as the King of Rock and Roll. Oh.
0: Ek dof. O, ek wil nou nie sê, Elvis begin nie met die P nie.
1: Hy doen, bekende luxe motorhandelsmerk. Daar een wat jy vinnig gerei, man, wat hy net nie voorbij gerei, daar is hy. Voormalige Formule 1 wereldkampioen uit die 80s, 90s, Alain Blank.
0: Ek weet nie, Elvis. Ja, daar we go.
1: Nee.
0: Prost.
1: Yeah. Ja, prost, ja, kijk, okay. Dat is recht. Is die tijd nie al voorbij nie, my vriend?
0: Ja, ons is...
1: Lang al voorbij, daar. Ons is nou nie bezig om rond.
0: 40, dankie. So hoeveel het ek?
1: Weet jy...
0: Maak het sok.
1: Glad toegenaamd nie. Jy het gespeel vir die eerste span. Ek is baie trots op jou. Jou ma is baie trots op jou. Jy het gespeel vir die eerste span. Jy is nogal slim. Ek het nie besef jy is so intelligent nie.
0: Ek ken dinge. Ek ken nie... Ek ken nie belangrike dinge nie, maar ek ken dinge. So baie dankie. Morgen is ons terug in die atelier.
1: Baie dankie.
0: En dan speel ons weer letterlijk een quiz for realsies.
1: For realsies, okay. Die keer, ja.
0: En dan is daar een lekker prijsie van The Grounds Meet and Daily wat op die spel is. So mag zeker jy is net so voor 6 ingeskakeld, dan kan jy jou naam nie uitgooi. En dan bel ons jou, dan vraag ons vir jou al die vrou. Nieuwe letter, wat wacht, more. Is jy reg?
1: Oe.
0: Is jy reg?
1: Ek is reg, ek is altijd reg, ek is reg gebore.
0: Oké, okay, ons het jou spoort aan die kom, om ons daar te kry, ons het toevallig vir ou spoegvol wie met die elektrische kind.
1: Asai, sien jy, dat is my song.
2: Elektrische kind. Ek is braver as wat jy dink, ek het aan saam my broers gehoor.

0: Love Like That van Lola Lennox. Dis 37 minute na 7, jy is hier op Bok Radio, saam met my Etienne Venter, tot en met 10 uur vanaand. Staan bietjie in vir Brent Wayne de Wet, wat op pad Johannesburg toe is, vir netbal daarbo, waar hy gaan sy eie, ek wil amper sê, sport weergawe doen. Ons is hier so bietjie by die Interskole in die Parel, so 166 Hoofstraat, Main Roads, die Engelsman sê, is Nieuweland, en ons is net hier buiten, so hier is meer as welkom met draai te kom maak. Ons doe bietjie wat aangaan in termen van wie verjaarsdag het, en daar is een hele lang lys van mense wat verjaar vandag. Diane Keane, ek weet nie of jy haar onthou, die Engelse actrice, wat the Cuckoo Waltz and Doctors gespeel het, en dit sê ek natuurlijk van Londen, Engeland af. Dan een paar ander bekende man, Fernando Alonso, 45 jaar oud, die 81 Spaanse driver, F1 natuurlijk, en hy die kampioenskap gehad 2005, 2006, en dan ook die Le Mans 24 uur races 2018, 2019, en die FIA World Endurance Sea Ships 2018, 2019. So hy is gebore in Oviedo, Austria in Spanje. So, ja, dit is ongelooflik. Daar is daar een man, en ek weet nie of jy ooit Blade gekyk het nie. Nou, daar was een acteur daar aan met die naam van Steven Dorff. En ek dink partykeer dan weer, dan word een man wakker na vrijdag aand of saterdag aand, dan is jou oor so bloedrooi, so Steven Dorff se oor daar, so van een lekker braai. Kom, so met een lekker braai. Nou, Steven Dorff is in 1973 is hy gebore, en Amerikaanse acteur, wat vir rolle soos Blade en True Detective is hy natuurlijk bitter bekend. En dan is daar aan een man, met die naam van Joseph Fiennes, sy 56ste verjaarsdag, Engelse acteur, Enemy at the Gates, Shakespeare in Love. En hy kom van Salisbury af in Wiltshire. As jy saam met enige van hierdie verjaar, baie, baie gelukkig, hoop die dag is fantastisch, en mag die jaar vorentoe net een van die bestes vir jou wees. Ek het hier een ander boodskap in gekry, ek wil hom net gegee voor my oopmaak, van dametjie al die pad van Chatsworth, Chantel, sy wil net die vrou verloofde Davie sê, baie baie dankie vir die trou aanbod en is natuurlijk hulle planne gemaakt vir 3 Augustus 2026 wat hulle nou die knoop gaan deurhak en sy is oneindig lief om, so baie geluk julle twee, wens julle jare van liefde en voorspoed toe. So mag draai by die winkels, dan soos terug met Worst Way, Riley Green. Goeienavond.
1: Benodig jy een nieuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou een koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Ga na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bok Radio 98.9 FM.

0: Demons van Imagine Dragons. En is 9 minute voor 8 natuurlijk hier op jou beter alternatief, Pok Radio 98.9. En ek kyk gou na die telling, Parel Boys uit en Parel Gym Old Boys, 17-7 in die eerste helft. So, die manne, het lyk wel een route uit die sub speel, jy weet, ek so steek jou hand op, ek is nou moeg, okay, sit iemand anders op. Maar ja, ek dink as ou skoolklaar gemaak het en jy moet so iets gaan doen, morgen gaan jy sukkel. Nee, dis, jy weet gaan na Hemi gaan of jou lever, ou weet nooit, dit is een moeilike enetjie, maar ons kyk wat gebeur. Maar is tyd vir, kom ons toer die wereld speletjie, so, belangrikste ding is dat jy ons nommer het op jou phone, 074-2000-989, WhatsApp of Telegram, en hier kom die vraag, wat jy die bragging rights van kan kry, as jy hom kan reg antwoord. So, taxibestuurders in die stad moet 10.000 straatname en plekke leer. Natuurlijk ook om daar te bestuur, en hulle doen een toets genaamd The Knowledge, is hierdie toetse naam, om hierdie 10.000 strate en plekke te bestudeer en te leer. Watter stad is dit? 074-2000-989, laat weet my op WhatsApp of Telegram, wat jy dink watter stad het is, waar hulle hierdie boek gebruik met die naam van The Knowledge.
1: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praatasis en Hardware toe?
2: Hoezo, Jessica? Dat was een hardeware winkel wat dakware, bouware en elektrische gereedskap verkoop.
1: Ek weet, papa. Ek voel kleren soos papa se boerbol werkslegger he. En hulle het nou boerbol se nieuwe pingenstandstelletjes vir meisies en unisex barkebaikies vir mama.
2: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil hoekas braaikamers en sigbare dakkappe gaan bestel.
3: Pride Trusses and Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met een lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
4: Yes people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
5: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Bokradio 989 FM.
1: Je kan aftershave aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks wat jullie niet eens verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, so be.

Bokes. Es dobre beat. Nederigste nood, nederigste tijd. Bok Radio. Groeten van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou, op Bok Radio.

0: se gat vol.
1: Kyk, die man is moeg, hoor, hy is keelvol. Droom Syndroom en Zaan Sonnekus, net hier op Bok Radio Bok TV. En hy is gatvol. Op pad of jy muziek van Demi Lovato en nog vele meer. Ons kyk na een paar boodskappe wat ingekom het na aanleiding van die insetsel wat ons het hier vir ons expats, ons H2A manne, ons expats, mense wat immigreer en werk en nog steeds familie en vriende en geliefdes het hier in Suid-Afrika en Bok Radio is daar verbintenis met die huis. En ja, ek het soke mooie boodskappe gekry van ons luisteraars af en hulle mis soveel wonderlike dinge, want hulle moet werk, want hulle kry nie werk in Suid-Afrika nie, dan gaan werk hulle maar aan die oorkant, om die pot aan die kook te hou, en mens moet maar betuie keer as 'n pa en 'n ma dinge doen, wat jy moet besluit, moet ek by die skoolfunksie wees, of moet ek gaan werk om geld te maak, vir my kind om verder te presteer, en dit is wat gebeur, en dit is die naakte waarheid, en dit is nou maar ongelukkig hoe dit is, in sekere gevalle. Goeienaand, en dit is nou, ek wil net gaan kyk, wat is, dit is Heinrich, nee, François het van hierdie mooie boodskap stuur, uit Iowa uit, en ek wil net gaan hierdie WhatsApp gaan mooi kry, een baie, baie mooie boodskap. Hallo François, hoe gaan het daar so met jou?
2: Hey Gerard, is François uit Fairfield, Iowa uit, ek het net jou boodskap geluister, ja, ek is ook een gereelde boekluisteraar, ek is ook wel dag ingetune, is lekker om een late aand omroeper te hee, ja, my span slaap al, so jy hoef die uit te saai nie, maar ja, dankie vir jou, en dankie vir die platform, en dankie vir die muziek, ja, ek sê altyd, jylle, om hier te werk, en om Bok Radio te luister, of om radiostasie by die huis te luister, om jou taal te luister, bring een bykie van een normaliteit in jou dag, wat ons nie hier, wat ons hier mis, dit is maar nie al dag makkelijk nie, ja, dis interskole naweek, my seun speel in 'n 16B-span, heel achter, dis ek al goed wat die ou uitmis, jy kan dit weer heen nie, maar jy moet maar hier wees, jy pot aan die kook te hou, so ja, maar baie dankie Gerard, dankie vir jou vir die platform, en ja, ons is selfs weer, en is nou so net na 4 die middag, hier by ons, is dan gelukkig nie meer so warm nie, die tyd het ook so bykie bedaard, so ons kan dan weer opbereid, is so 30 graden vandag, maar ja, hier oor die naweek was het maar 34, maar met die tyd en met die aanvoelbare temperatuur het opgegaan na 47 toe sondag, die aanvoelbare temperatuur, so dit was niks lekker. Maar ons moet maar hier deurgaan en dan raak het weer winter en is het weer een pad van aan een kleer, maar ja, dankie Gerard, soos ek sê, hoef die uit te saai nie, die deel is sommer net vir jou, thanks man, lekker hand.
1: Dankie François, baie mooie boodskap hier daai en sterkte daar vir jou aan jou kant. En dan Edward, beter bekend as Raptor op TikTok, hallo Raptor.
3: Goeienaand Gerard, hier uit een lekker nat Georgia uit vandag, ek en Leon Conradi en Jason, ons die groete, en julle moet een lekker aand verder hees, lekker om julle te luister, so ja, geniet om.
1: Daar sê manne, baie dankie vir die lekker boodskapie, ek waardeer het en julle moet een awesome dag heen, he. En dan groete hier uit Dallas uit, dankie vir die klank van huis, dis nou Marco Bensley wat vir my daarin stuur, Marco, baie baie dankie. En dan na ons stuur asblief een boodskap van my dochter Candice in Hilversum, Holland. Sy werk vir een radiostasie en Bok Radio is alom bekend en gewild by talle. Lekker aan verder. Nou ja, baie baie dankie daarvoor en ja, ek hoop sy het nou hierdie boodskapie gehoor. Ons is in Christchurch en sommer net lekker koud nou, aande tot so 4 en daar tot so tussen 8 en 10 grade, maar wind stil, sneeuw spierwit op die berge en om ons. Dit is van Charles af. Charles, baie dankie vir die boodskap en jylle met 'n heerlijke, heerlijke tyd hee daar so. En ja, geniet het. Partykeer is die windstilte ook lekker, dan maak het dan nie so koud nie. As die chill factor inkom, dan val die temperatuur is om nog met 'n paar grade, dan saffer ou weer van die koue. Wees ingeskakel hier op Bok Radio Bok TV. My naam is Gerard Skaap en ek kuier saam met jou tot en met middernag, net hier op die beter alternatief, Bok Radio Bok TV 98.9 FM hier in die Weskaap en op bokradio.co.za.
0: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

ablaya in die noorde, altyd luister na my woorde, my vals gitaar akkoorde van kleins

0: ook op Talk TV.
1: Op een plaats, dus kan zien een kaal. Het was een vierplaats met een mooi hoop staal.

Nog dezelfde lijn, maar het is alsof ze dier op naar die donker kijk. Zeg mij, baby, ik trap op bloedspoor, dat die voor ons achterdeur. En die voor ons Godse altaar, schaaf ik nog mijn knieën neer.

gas gedrukt. En nog asem in haar lijf gas. En hij strooi haar as in een vloedrum vier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hiel daar rond Marcas. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroege ochtendlas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond. Op die plekken waar hij stukkend is.

0: Langs de verscheidenheid. Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.

hem op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal altijd bij mij bloeien.

altijd langs je pad. In een klein studieschema, dit zag iets aan jouw vaart. In het wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. In dat je net nog somtijds, voor mij nog blij.